zoon tonen wat aan een roodsel is, dat zij zich wonderen en wonderen worden, en de wijsheid van de kloeken wat verschwingen, en dat verstandnis van de geleerden wat zich niet wiezen. Wel wat hij dat toch konen, die zich wat vernemen en meinen, zij houden dat stijl van dem haren, en krijg ze voor die wat zich entschuldigen met, wer haft dat je zijnen, wer weet du wat van. Dat is je gans verdreht, als de topstrikker zo te vergelijken met dem leim, kan dat wat eine gemaakt haft dat verstreden, dat de jan je dat gemaakt haft, kan dat wat eine farm gekregen haft, zeien, dat die wer dat farmt, nur schwist, wat de lieber nun wilt nicht bald goudet Ackerland zennen, en dat goudet Ackerland met wild bewassen worden, wann die tijd kämt, waren de dove hieren, wat an ein boek geschreven is, en de blinge worden van een ere diestre in dunkle welt seinen kennen. Die wat nicht hoog an je seinen zend, waren nie vrijd am haren haben, en de armste menschen waren zich vrijen over dem, die an Israel heilig is. Die wat andere uitnutzten oder verspotten, waren da nicht mehr herum zennen, en die wat du noch uitzend, anheil unterrichten, waren doelgeschlagen zennen. Dit zijn die wat andere met een woord schuldig maken en een val abstalen voor dem, die zich am gerecht recht vorgen wel, oder met legen dem Aschuldigen zijn recht wegnemen. De Herr, de Abraham gerat haft, zegt nu te Jakob zijn nokomen. De Israeliten zullen nicht meer beschämt zijn, die waren nicht meer als schwak ongezijnen worden. Wann de Israeliten waren zijnen wat ik dou, wo veel ik en waar je gemaakt heb, waren zij mij onzijnen als den heiligen God. Zij waren den, die in Israel heilig is, als heilig onzijnen, en met staunen voor Israel ihren God stonen. Die wat verwerkt en ihren geest weeren, wat dat klaar waren, en die wat gram zeiden, kapitel 30. Wo wat die mensen dat konen, die zou je een onzend, zegt de Heer. Die nemen jund ohne mij zaken ver, die maken een ernstig verspreken, ohne dat die nominen geest harchen. En zo lood je nog meer schuld op dat, wat je verschuldigd haben. Wann jünd help fehlt, go je no Ägypten, ohne dat je mi do no fragen. Je meinen de ägyptische König wat jünd Schutz geben, so as ein Schautendag je in de Sonne beschätzt, aber je waren jünd mit Ägypten anschmieren, en waren jünd schämen mit dat wat de König deit. Jünne leider schmieren all in Ägypten en zauern in Hannes angekommen seinen, aber de waren sich alle schämen matten, wie in dat falt, wat er nuscht halt. De ihre help halt nuscht an. En mag bloß verleihen en beschämt. Dit is wat Jesaja groot ward over die Tieren in dat land am Süden Kanaan. Die moeten verängstigd die Gefährdel je gehend konen, wo Leibsbrellen en Schlangen schnarren, en ihre Junge aus Flammen flitzen. Ab Esels en Kamelen moeten die Sachen drogen, nur ein Volk dat nuscht halpen kon. Die help, wat die Ägypten geven kon, helpt nuscht an. Do wee je nanig an nu, dat tome aje heer. Ik wil nu hebben, dat u zo konen al dit op een tofel dool schrijven en in een register invieren, zodat het lang blijft, zeer lang, en de dag wordt nog komen. Zij zijn een ongehoorzaam het volk. Einer kan zich niet op aan verloten, en de harchen niet naar wat de haar verzaagt. Zij zeien, de profeten zullen geen inzicht krijgen en zullen de waarheid niet verbrengen, zij zullen dat zeien wat aangenehm is en dat wat zich scheinheert. Zij zeien, Gott uit dem Stich, stoot ons nicht am Weg, wie wollen nicht mehr von dem hören, der an Israel heilig is. Do wehen kan je do met rekenen, sag dei, wer an Israel der Heilige is, willst je dit woord nicht geacht haben, en jünd ab Gewalt gespetzt haben, en jünd ab Last verloten, dat disse sind so verjünd seinen Wort, aus eine Spaulung in eine Hurge mir, der uitbockt en mat einmal faulen kann, en plötzlich an einem nü dol fällt. Die breiten fine Stecher, so als ein Leimtop, wo kein Biet groot genoeg is, zum Glut uit dem Ofen te nemen, oder zum Wutter van de Zister te schaben. Dit is wat Gott de Haar sagt, die wer in Israel de Heilige is. Wann je jünden um Harren tieren en ruhig blieven, wo je jünd raden, wann je stel blieven en vertrühen holen, wo je stoik zennen. Aber so wil je dat nicht. Je seden, nee, wie waren op hier pflichten, do wehen wo je nu pflichten. En je seden, Wie waren op Rana schrieden, ober jün find wat stärker ranen. Van jüne waren düsen Pflichten, wann jün eine engsten wort, en wann jün fieb jähen ankommen, wo je Pflichten, dat je so wietleftig sind, als ein Flagpol op einen Borg, oder ein einziert Grenzteken op am Eiver. Dorab, dat he jün Gnot bewiesen kann, lurte haar nu jün, he mag sich reid, dat he jün kon jänstig sennen.